0: Nå, no, jeg valgte at hun er nye var drivet og ba. Da kan vi dem en, nå ba zøyer en enn vi dem nætsten du har brukt snikmål film og leva foran en stiftet allvare. Så æstet, zøyer plakvis en stripvis. Abvarme solet bat 25 grod en maklig var bat 17 en de vent sol fam sigvaste komme. En dort ola taup, hier in deze omgegend, Tres Palmas, Sommerfeld, Barchtul. So, Harkvans Himmel in Leut on.
1: Det je dei Melodie, mit dei wie onze männische Helden besingen kenne. Dei wieren fokken klien, oba aha, oba sei dei deren Pflicht, so sich dort gehirn. Van uit hem dorp op kom, wie wie het vroeg is, zij hulde orden in hem dorp, en van het strijd doof,

zevende vars. Aber dat eng für alles es dicht wie je komme. Darum sieht nichte en hold on am je bed. Dit es war je was seit de tijd aus Jesus trägt num Himmel jink. Paulus kun zeie, dat Jesus Christus in trägt komme dicht wie wir. Titus, tweede kapitel, de dertiende vers, en lure no de zeelige hoopning en ans grote God en heiland, Jesus Christus, zien komen. Peter zegt hier dat dat eng van alles es dicht bij je komen. En van deze dag wordt God de ganse welt to een stelstand brengen en wordt zien je recht en inbrengen. Hij wordt eerst de zien je uit deze welt eruit nemen. En ja, daar wordt ook een deel met het recht gesteld worden en Christen erleven. We worden alle, waardem Herr Jezus zijn rechterstoel stonen matten, zoals we en Paulus zien schrijven aan de Korinther vingen. Stoor klaar beschreven. Dat heeft niets met de raden te doen. Leven met onze woorden die we als Christen gedaan hebben, hoe we onze tijd toegebracht hebben in deze wereld, voor onszelf of voor de Heer zijn eer. Dat is nog een goede oorzaak waarom we dag voor dag voor de Heer leven zullen. Ans woord, je recht worden. Peter zegt wieder dat we zullen nichter zijn, en aanhullen hem je bed. Dat woord nichter heeft de mening dat we zullen nichter je zand zijn. Peter brugt des soorts meermal. We kunnen dat ook even zaten zoals Dorum ziet verständlich. We zullen een goed verständnis hebben als Christen. Dat meint dat we zullen een goed begriff hebben van wat de Bijbel zegt. Dat heet zo als wie dat om baas te kennen. Manchmal, wanneer ik mijn Bijbel studeren doe, dan zie ik erstaunt hoe weinig ik werkelijk weet van God zijn woord. Aber ja, een wijze Christ wordt zo goed bekend zijn met God zijn woord als hij avond kan. Wie Christen zullen ook wijs zijn in deze wijze wereld. Jezus zei te zijn jongen dat zij zullen zo wijs zijn als slangen en ohne je voor zoals duwen. Jo, ans veel dat je wist het dat slangen ha, maar niet dan kun de slang die ram de nächste aak is, ans bieten, dat is zeker. Deze wereld is geen vriend aan ons Christen. Peter zegt dan ook dat we zullen aanhouden aan je bed. Anders je zegt dat beden zal een erworte in zich hebben, dat heet dat ene en verhoop, nu de toekomst checkt. Ons bede zal met dat hem zijn, zennen dat we nu de Heer Jezus luren voor de entrekking. We zullen nu te aanreden, wils we worden met aanreden, wanneer we aan zijn worden, zoals hij is. Bij zijn rechterstoel wordt hij te ons reden, en ik zie me niet zo zeggen dat ik een zeer groot verlangen heb voor dat, over dat woord komen, en dag. Wanneer dat woord even zennen, wordt hij alle tronen af

Russia, en wie worden vrouw zennen en zine jegen wordt. Nu de achte vers. Ewa alles over haar ivrige leef een na tom andere. Wies leef dijkt veel zinde toe. Peter redt nu van ons omgang met andere Christen. De spreker schrijven zegt in dat tiende kapitel de twaalfde vers. Hoss brengt strijd ver. Over de leef dijkt alle zinde toe. Wanneer hos es mank choike glieder, dan jeft dat alle hand verstriet mank de glieder. Voorken zent door dan kleine gruppe de ene jij en dem andere zent, aber wanneer leef es dan verschwinkt zo'n strijd. Dat is interessant, woe zo'n schoft. Ene choike, met de ek bekant zie, en dit passiert jore trig, moest ne choike boer wils een ventriesel, had ere choike vernicht. Als ze bij door chema dat het verste van het kerk zal je boot worden, de platform, kunnen ze zich niet verenigen hoe dat zal je boot worden. Eene groep wil dat in je wessen waar je boot ha, een andere groep wil dat anders ha. En wees dat geeft zo'n strijd, dat als ze dat schließlich hadden aanvangt te boeien, dat wanneer de arbeider dan te eten gingen, dan chema de andere groep en reed dat doel dat weer je boot worden. Kun dat mens niet leven. Wanneer mensen niet reich zijn en er hoort met hem her, dan neemt dat niet veel wat strijd om te reden. En dat is zo schoot, wils de welt zit dat dan, en die kokelen dan en spatten de Christen uit, door Eva. Nee, in de vars. Ziet opnemen ene tom andere, ohne door Eva te klagen. Mij is zo dat opnemen is meer als bloos gastvrij te zijn, wanneer wie mensen aanloden nu ons heim te komen. Wanneer een predje en je loden wordt erwekkingsverzamelingen te houden, zum Beispiel, dan zal die een stof hebben waar hij studeren en beden kan, ohne dat aan wordt gebouwd worden. Gastvrij zijn zal je dan zeggen, ohne gramzooie zijn. Tiende vers. Zoals in iedere negovje kreeg heeft, zal hij de brukken een dem andere te dienen, zoals goede verwalten, over God zijn nood. Wanneer hij reed van gov, dan meent hij de gov die de Heilige Geest gegeeft heeft. Ieder Christ heeft een gov gekregen van Heilige Geest. Hij geeft toe aan iedereen zoals hij dat wil. Wils hij als die de Heer zijn arbeid en hand heeft. Ik weet niet wer du bist en weet ook niet wat die gov is. Maar ieder Christ zal zich tot de Heer gaan geven. Zoals Römer 12, 1 en 2 dort beschrift. Wanneer we dort doen, dan wordt die juist ons leider, zodat we die gov om baste brukken kennen. En zij dat die zal gebruikt worden, ene dem andere en een gemeente te dienen. Dat heet andere helpen op te bouwen en dat christelijke leven. Nu de elfde vers. Wanneer we reed, zal hij reden zoals wanneer hij God zijn woord reed. Wanneer denkt, zoals bij de kracht die God geeft, dat God in alle dingen mocht verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan je heet alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Wanneer zo je na de predje hangen de kansel staat, of er niet God zijn woord predigt, dan zal hij niet doorstonen. Wie als predjes hebben een zeer grote verantwoordelijkheid, God zijn woord klaar en duidelijk uit te leiden. Dat wordt in verschillende wegen gedaan, dat jo. Maar jeder ene die predigt zal zeker maken dat hij dat ganse Gottes woord predigt. En niet bloos dat, zij dat hij zegt, dat of dat nu predigt is of zest wordt verdienst in een gemeente, dat zal immer, alles, tot de Heer Jezus Christus in de eer en heerlijkheid gedaan worden. De Heer Jezus zal immer in alle omstand en ons leven verheerlijkt worden. Dat is je dan ook de grond, op want wie als Christen worden gerecht worden, wanneer wie voor Jezus zijn rechterstoel stonen worden. Doe wie wat we doen voor Jezus in eer en heerlijkheid? Oder doe wie dat van ze in eer, dat mensen ons loven zullen? Jezus deed de fariseeën en schriftgeleerden schellen, dat ze ere ene eer zachte en niet dem Heer, zijn eer. En nu kom ik bij den twaalfde vers.

os vi dan grod lida. And de jefoa as dan, not vi slamme en gramsoje wils vi zo lida matte. Predje McGee vertaalt van een toefall, en zijn predje woe am non familie geroopt wordt, woe door eene zichzelfs dat leven genomen houd. De familie houdde to am gezeigd dat an zo weer, door tjene jemels zo houd mus lida als zij nu deden. Als hij door verleid wordt am non een andere familie geroopt aan een andere zijde van dat namelijke daar, en door weer dat ook zo dat ene zich dat leven zelfs genomen houd. En die houden dat namelijk het gezegd als de andere familie. Peter zegt hier, dat wanneer we Christen zijn, dan worden door verzekeringen zinnen, die vierheid worden zinnen. Maar ik moet dit hier nu laten, maar je dat niks te maken. God is zegen, mijn vrienden.

De eerste paar dagen ging papa en met haar met. En dat was schön. Maar dan zag ze een dag, wie een papa een jongetje door de school bracht. En dat jongetje hield ze goed. Dan dacht ze, zo enteld, zo zie ik niet. Nee, ik kan van nu aan zelfs gaan, papa. Du brauchst mich nicht brengen. Zit, de andere zijn gaan ook alleen. Du brauchst mich nicht brengen. En van dan ging ze immer met haar zesde typ. Zo een nolle ging ze dan typ naar school.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stijgen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 254.

zevende vars. Aber dat eng für alles es dicht wie je komme. Darum sieht nichte und holt an am je bed. Dit es war je wars seit die Tiet aus Jesus trägt num Himmel jink. Paulus kann sagen, dat Jesus Christus in trägt komme dicht wie wir. Titus, tweede Kapitel, dertiende vars. En lure no de zeelige hoopning en ans grote God en Heiland, Jesus Christus, zien komen. Peter zegt hier dat dat eng van alles es dicht bij je komen. En van deze dag wordt God de ganze welt to een stilstand brengen. En wordt zien je recht en inbrengen. Hij wordt eerst de zien je uit deze welt eruit nemen. En ja, daar wordt ook een deel met het recht gesteld worden en Christen erleven. Wie waren alle, voor dem Herr Jesus zijn rechterstuhl stone matte, zoals wie en Paulus zijn schrieven aan de Korinther fingen. Stor klar beschreven. Dat heeft niets met de radung te doen. Leven met onze woorden die wie als Christen gedaan hebben, wo wie onze tijd toegebracht hebben in deze welt, voor onszelf oder voor dem Herr zijn eer. Dat is nog een goede oorzaak waarom wie dag voor dag voor dem Herr leven zullen, ans Wort, gerecht worden. Peter zegt wieder, dat wie zullen nichter zijn, en anhullen hem je bed. Dat woord nichter, heeft de mening, dat wie zullen nichter gezand zijn. Peter brugt des soorts meermal. Wie kunnen dat ook even zaten, zoals Dorum ziet, verständlich. Wie zullen een goed verständnis hebben als Christen. Dat meint dat wie zullen een goede begrip hebben van wat de Bijbel zegt. Dat heet zo als wie dat aan baast op kennen. Manchmal, wanneer ik mijn Bijbel studeren doe, dan zie ik erstaunt hoe weinig ik werkelijk weet van God zijn woord. Aber ja, een wijze Christ wordt zo goed bekend zijn met God zijn woord als hij avond kan. Wie Christen zullen ook wijs zijn in deze wijze wereld. Jezus zei te zijn jongen dat zij zullen zo wijs zijn als slangen en ohne je voor zoals duwen. Jo, ans veelt dat je wist het dat slangen ha, maar niet dan kun de slang die ram de nächste aak is, ans bieten, dat is zeker. Deze welt is geen vriend aan ons Christen. Peter zegt dan ook dat we zullen aanhouden aan je bed. Anders je zegt dat beden zal een erworte en zich hebben, dat heet dat ene en verhoop, naar de toekomst checkt. Ans beden zal met dat hem zijn, zennen dat wie naar dem Herr Jezus luren voor de entrekking. Wie zullen nu te amreden, wie is wie worden met amreden, wanneer wie am zijnen worden, zoals hij is. Bij zijn rechterstoel wordt hij te ons reden, en ik zie mij niks zo zeggen, dat ik een zeer groot het verlangen heb voor dat, over dat woord komen, en dag. Wanneer dat woord even zijn, wordt hij alle tronen afwassen, en wie worden vrouw zijn en zijn jegen woord. Nu de achte vers. Even alles over het ivrige leven, een uit om andere. Wie's leven dijkt veel zinde toe. Peter reed nu van ons omgang met andere Christen. De spreker schrijven zegt in dat tiende kapitel, de twaalfde vers, Hoss brengt strijd ver, over de leef dijkt alle zind toe. Wanneer door Hoss is, mank tjotje glieder, dan jeft dat alle hand verstrijd, mank de glieder. Voorken zijn door dan kleine groepen, die ene jij en de andere zijn, over wanneer door leef is, dan verschwinkt zo'n strijd. Dat is interessant, hoe zo'n schoft. Ene tjotje, met die ik bekend zie, en dat passiert jaren terug, moest een tjoik boer, wils een windkriesel, had er een tjoik vernicht. Als ze bij door tjemen dat het verste van een tjoik zal geboot worden, de platform, kunnen ze zich niet verenigen hoe dat zal geboot worden. Een groep wil dat een gewisse wijk geboot hebben, een andere groep wil dat anders hebben. En wees dat geeft zo'n strijd, dat als ze dat schließlich hadden aanvang te boeren, dat wanneer de arbeider dan te eten gingen, dan kwam de andere groep en reed dat doel dat weer geboot worden. Kan dat mens niet leven? Wanneer mensen niet reich zijn en er hoort met hem her, dan neemt dat niet veel wat strijd om te reden.
en dat is zo schoot, wils de welt zit dat dan, en de kakele dan en spatte de Christen uit, door Eva. Nee, in de fars. Ziet opnemen ene tom andere ohne door Eva te klagen. Mij is zo dat opnemend is meer als bloos gastvrij te zijn, wann wie mensen aanloden nu ans heim te komen. Wann door een predje en je loden wordt erwekkingsverzamelingen te houden, zum Beispiel, dan zal die een stof hebben waar hij studeren en beden kan, ohne dat aan wordt gebouwd worden. Gastvrij zijn zal je dan zeggen, ohne gramzooien zijn. Tiende vers. Zoals in iedereen een goofje krijgen heeft, zal hij de brukken een en dem andere te dienen, zoals goede verwalter over God zijn genood. Wanneer hij reed van goof, dan meent hij de goof die de Heilige Geest gegeeft heeft. Jeder Christ heeft een goofje krijgen van Heilige Geest. Hij geeft to een iedereen zoals hij dat wil. Wils hij als die dem Heer zijn arbeid en hand heeft. Ik weet niet wer du bist en weet ook niet wat deine Gove is. Aber jeder Christ soll zich tot dem Herr hangeven, zoals Römer 12, 1 en 2 dort beschrift. Wann wir dort donen, dan wordt die Geist ans Leder, zodat wie de Gove am beste brücken kennen. En zij dat die zal gebruikt worden ene dem andere en een gemeente te dienen. Dat heet andere helpen op te bouwen. En dat christelijke leven. In de elfde vers. Wanneer hij redt, zal hij reden zoals wanneer hij God zijn woord redt. Wanneer hij denkt, zoals bij de kracht die God geeft. Dat God in alle dingen mocht verheerlijkt worden door Jezus Christus. Am je heert alle heerlijkheid en macht en alle eeuwigheid. Amen. Wanneer zou je na de predje hingen de kansel staat? Aber nicht Gott sein Wort predigt, dann soll er nicht durchstohnen. Wir als Prediger haben eine sehr große Verantwortlichkeit, Gott sein Wort klar und deutlich auszuleihen. Dort wird an verschiedene Wege gedonnen, dort ja. Aber jeder eine, der predigt, soll sicher machen, dass er dort ganze Gottes Wort predigt hat. Und nicht bloß dort, sehe, dass er sagt, dass oft das nun Prediger ist oder sest Wort verdienst in der Gemeinde, dat zal Emma alles tot dem Herr Jesus Christus in eer en heerlijkheid gedonnen worden. De Herr Jesus zal Emma en alle amstend en ans leven verheerlijkt worden. Dat is je dan ook de grond op woont wie als Christen worden gerecht worden wann wie voor Jesus zijn rechterstoel stonen worden. Doe wie wat we donen voor Jesus in eer en heerlijkheid? Oder doe wie dat van ze in eer? Dat mensen ans loven zullen. Jezus deed de fariseeën en schriftgeleerden schellen, dat ze er een eer zachten en niet dem Heer zijn eer. En nu kom ik bij den twaalfde vers, en ik heb bloos een beetje tijd evrig, zo een beetje een aanleiding te geven. Dit vangt eindelijk een beetje een ander thema aan, en Peter wordt verder reden van lieden. Ik wil eerst den twaalfde vers lezen en ik hoop du jeft goed obacht op wat hij zegt, wils dit is zeer wichtig. 1. Petrus, dat vierde kapitel, twaalfde vers. Liefste vriend, laat je dat niet erstaunen, wanneer je dich verzekeringen met de gonen die vier heet zijn, om je te proeven, als wanneer er wat besonderd passiert. De meeste christen erdenken is zo, dat wanneer door schwierigheden komen en ans leven, dan is het zo dat het wat vreemdet is, zond dat een niet ervoeren zal als een Christ. Voor kan veel wie dan zo, dat er geen is die zo haft moest lieden, als wie dan groot lieden. En de gevoer is dan, dat wie slammen en gramzooien wils wie zo lieden moeten. Predje McGee vertaalt van een toeval, en zijn predje waar aan nog een familie geroopt wordt, waardoor eene zich zelfs dat leven genomen had. De familie hadde toen aan gezegd dat aan zo weer, door geen jemels zo had moest lieden als zij nu deden. Als hij door verleid wordt aan naar een andere familie geroopt aan een andere zijde van dat namelijk het dorp, en door weer dat ook zo dat eene zich dat leven zelfs genomen had. En die hadden dat namelijk het gezegd als de andere familie. Peter zegt hier,
dat wann wir Christe sind, dann wore dort Versiegungen sinne, die Vierheit wore sinne. Wobei ich mag das hier nu loten, mehr das nächste Mal. Gott es segen, meine Freunde.

Zitst u dat ook? Woot, vroeg Nolly. Het wil slopen. De tia, wenn door het venster ziet. Daar is zo'n tia. Doch, ziet mol, het zoi dood. Zoi gruwt is zo zoer. Nolly, kon het mij aan die oren vasthullen? Nee, wenn du die aan mijn oren vasthelst, dan kon het niet slopen. Hul die aan mijn nachthamd vast. Ze hield zich om nachthamd, aber Nolly moet zoer pinisch, zo kun je zoi zich gewoon niet drehen. Nee, hul die aan die pop vast. Dat kon die ook te reten. Karri weer gans treurig, aber ze sloop en. Ook Eva desse danken.

De eerste paar dagen ging papa immer met haar met. En dat was schön. Maar dan zag ze een dag, wie een papa een jongetje door de school bracht. En dat jongetje hield ze goed. Dan dacht ze, zo enteld, zo zie ik niet. Nee, ik kon van nu aan zelfs gaan, papa. Du brauchst mij niet brengen. Zit de andere 10 jaar gaan ook alleen. Du brauchst mij niet brengen. En van dan ging ze immer met ihrer Schwester Typ. So ihr Nolli ging sie dann Typ der Schule.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we ondacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de pas zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 254. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 254.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean a dart. They boss up and an owner to lean a dart. But hey, dart is your old gear, shove the os and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in reisen predia. Hey, as Nemo's filvot vidas be in 500 million common from Dorbu hay you burn beer, and Dorbu a han vank and deid, yinke mess them at the foot. I have Ninish in Hue with Om and Yenomen Manke Herrschaft, half Nish in Buick Yushreven, half Sig Nish Befreak, Nish Phil Lant and Heza Topia Koft, as Nish in Hue or Shoulder as you go on for mention, and half Sig Ninish in Hue or Stage Merkt and Isaiah Grote Stolt, over here we in Mon. Here we in Mon. I had Nush Gross what it on Sig Zelst, and I had nush met this a welt to down, but a day goddess orbit, to what he yashacked via. Also, noch in younger man via, dreiden de meerheid van de mensen zich am jeen on. Meeste van zine vriend randen weich. Einer verliucht dat he am jemals die chant had, ein anderer halb zine fiend am finden en am false nemen. Dan ganz aschhullig wordt he verschleun en verspott. And then Tom Fahir, you brought further the regering from den dag. And then on an Reimisch Atritz, on your nailed, twashing two andere verbreta. So go a wheels heido noch, honk, Tom Storven, trocken de soldaten all lesser, monks exels Tom Javanst, von Jean Haben goat and Dalen, that ain't you what he hold and is a welt, Jean Evarok, Jean Blave Roda Rock. Als hij is gestorven, wie namens aan roof van Schrietz en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taupe gestoonden dat je alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en die krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die chinees wat jemals je regeert aan die alle taupe. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus chaim no eerden, wordt je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie channen hij er aan doen. Dan golf hij zijn leven en zijn bloot, op een kriets voor onze zinden, wil dat kovie niet betolen. Dan starf hij en stond waar er op, en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en verarm leven van tja wie dat ook doen. Hier wie een man.